0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. En tot zover het nieuws.
2: Het is half het zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
3: Let's do it. Hey.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kan met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. En tot zover het nieuws. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.

0: up, let's fly away.
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kan met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. En tot zover het nieuws. Het is half het zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
12: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen in 63 regio's vastgesteld. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. En de landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen het advies om voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt en er zijn bijna 3800 mensen overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. En tot zover het nieuws. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Spaar honderden euro's per jaar.

0: klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ah!
4: Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.

0: Dit is DNO.
1: Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

voor jezelf. Misschien doe je wel even wat yoga. Of ging je even wat mindfulness doen. Kom prima toch bij Enigma en Return to Innocence. Lekker zo even op je zaterdagochtend. Welkom in je weekend. Met zometeen Harry Styles, Bruce Springsteen ga ik voor je draaien. Dit is Groet uit Maaiveld van 8.

zijn de headlines uit het nieuws. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Araghchi, stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Bij een ernstig ongeval op de A76, de hoogte van Schinnen, is vannacht iemand om het leven gekomen. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. Rijkswaterstaat adviseert omstanders afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

goed ontbijtje met een croissantje of misschien wel een bakje yoghurt met muesli. En een kop koffie ernaast. Ja, dat heb ik wel even nodig op zaterdagochtend. Robin hoorde je en Show Me Love. Tot om 12 uur de beste muziek uit de afgelopen 60 jaar. Dat is een plechtige belofte met nu.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En tot zover het nieuws. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Breda naar Tilburg na een ongeluk bij Tilburg Centrum. Oost 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Ze zijn al bezig met bergingswerkzaamheden. En daarvoor is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

soundtrack van een film uit 1985. Daar komt het liedje dus ook uit dat jaar voor wie Hitster speelt. John Parr en St. Elmo's Fire hoor je op DNO. Welkom in je weekend. Ik ben je gids voor de zaterdagochtend als het gaat om de muziek. Mocht je een goede suggestie hebben, geef hem even door. @WernerSteenbergen op Instagram. @WernerSteenbergen. Mocht je iets te vieren hebben vandaag of iets willen aanvragen voor een vriend of vriendin die een bijzondere prestatie neer gaat zetten. Wellicht een hardloopwedstrijd. Of een extra aanmoediging verdient voor een voetbalwedstrijd vanmiddag. Of is er iemand zoveel jaar getrouwd waarvan je denkt, nou, daar hoort wel even een leuke plaat bij. Iets van Celebration of zo. Ja, laat het me even weten. Dan kan ik het voor je regelen. Ik heb tot aan 12 uur de tijd. Dus op zich moet dat lukken, toch? Ja. Met zometeen Tavares, de Pussycat Dolls. En nu Samuel.

0: wait a minute. Yeah, you can give me that back.
1: Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Vandaag steeg de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine opnieuw naar €2,73. En daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. In het Overijsselse Heet is een jongen gisteravond door een lichtkoepel op het dak van een basisschool gezakt. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En CNN mag niet mee aan boord van Air Force One tijdens Trumps bezoek aan Knoxville in Tennessee, waar hij een American voetbalwedstrijd bijwoont. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

niet vrolijk van worden, toch? Jason Mraz, Make It Mine op DNO. Op je zaterdagochtend tot aan 12 uur is dit Weekend Werner met de beste muziek uit de afgelopen 60 jaar voor je. Krijg een berichtje op Instagram binnen, het Werner Steenbergen, van Peter. Peter die vraagt of ik wellicht iets van de dijk kan draaien. Ja, dat is wel een goede suggestie. Leuk. Ga ik doen zo meteen. Ook Bastien komt eraan. Yougel, een van de zomerhits van dit jaar. Maar eerst de Beloved. Dit is Sweet Harmony op DNO.

You've Got My Love. Mijn Instagram staat voor je open. Het Werner Steenbergen. Dus de makkelijkste manier om even in contact te komen met mij tijdens het maken van dit radioprogramma. En er kwam een berichtje binnen van Peter. Of ik iets van De Dijk kon gaan draaien. Is dat verder niet echt een reden bij. Maar hey Peter, goede suggestie. Ga ik gewoon doen voor je.

0: wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
5: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73 en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. In het Overijsselse Hete is gisteravond een jongen door een lichtkoepel op het dak van een basisschool gezakt. Hij raakte gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te komen. Een traumahelikopter trok veel bekijks van aanwezige feestgangers. CNN mag nog steeds niet aan boord van Air Force One tijdens Trumps bezoek aan Knoxville in Tennessee, waar hij een American voetbalwedstrijd bijwoont. De conservatieve zender Real America's Voice News vervangt CNN, terwijl een rechter donderdag CNN, Politico en MS Now al in het gelijk stelde over een eerdere toegangsban. En tot zover het nieuws. Er zijn vanmiddag zonnige perioden, maar plaatselijk komt ook bewolking voor. Het blijft droog en de noordoostenwind is zwak tot matig. Van noord tot zuid wordt het vandaag 17 tot 23 graden.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem is op knooppunt Waterberg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Klein kwartiertje vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een aanrijding bij Rotterdam Feyenoord. Bergingswerkzaamheden houden daar 3 rijstroken dicht. A28 Groningen-Zwolle. Een spoedreparatie op knooppunt Langhorst. 10 minuten vertraging daar. En door de werkzaamheden aan de A59 file in het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. 10 minuten vertraging bij Tilburg. Reeshof. Het rijdt ook langzaam op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij Kromvoort. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
1: Start de motor, de boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

40 als je Ziggo hebt. 1387 bij KPN. En 814 bij Odido. Kun je namelijk kijken naar StreekTV. Zie je allemaal leuke dingen voorbij komen, het laatste nieuws. En als er live programma's vanuit de studio in Zuid-Wolde zijn, kun je ook live meekijken. Superleuk, toch? Ja. Nou, bij deze even een goede tip. En verder op DAB Plus en op FM natuurlijk ook. Hè. Kun je het overal echt meeluisteren. Maar ja, eigenlijk is dit waardeloze info. Want als je nu aan het luisteren bent, dan wist je dat allemaal al. Hè. Ja, dat is natuurlijk niet echt een heel grote toegevoegde waarde. Goedemorgen, ik ben Werner. En ik heb zometeen voor je Jim Reeves. There's a heart attack following. Oh, dat is niet goed. Brian en Ria eerst. Where have

Hardack heb je geen AED nodig. Nee, dat is geen medisch noodgeval, maar het is wel een gebroken hart. Een relatiebreuk of intens verdriet. Daar ging Jim Reeves erheen waarschijnlijk in 1965.

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien, waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

0: was dat. En in mijn leven. We gaan terug naar Halleswoud tegen Havelte. Jan. Hallo Jan.
1: Ja, we zaten even wie een corner krijgt, maar uiteindelijk zijn we het erover eens, Hollandse Veld, dat het aan die kant is. We hebben gewisseld hè, in de rust, dus daar moeten we even aan wennen. Cornerbal van Hollandse Veld, van de rechterkant. Kijk, een scheidsrechter, fluitje inderdaad. Nou, wat dat voor bal is, dat is mij een raadsel. Zo in de voeten van een tegenstander van Havel, dat was Laren. Met zo in zijn voeten geschoven en is een corner voor Hollandse Veld. Even kijken, Van Veen werkt de bal naar voren. Kan Hollandse Veld daar wat mee? Slechter aangenomen door Schonewille. Heeft hij wel vaker last van trouwens in deze wedstrijd. Ik weet, andere wedstrijden is me niet zo opgevallen. Maar laat veel ballen wegspringen en die dan vervolgens over de zijlijn verdwijnen. Ja, dan krijg je geen snelheid in het spel natuurlijk. En gooi voor Hollandse Veld. Wordt hij doorgekopt door Schonewille? Nee, maar een speler van Havelte raakt hem wel. Dus dan mag Hollandse Veld opnieuw ingooien. Bal in één keer in de strafschopgebied geroeid. Tenminste, was de bedoeling. Bal ver naast het doel van Havelte. En dan bedenk ik, moet ik zeggen, we voetballen nu 5 minuten in de tweede helft. We hebben zeer weinig gezien ten opzichte van in de tweede helft. Maar niet getreurd, Hollandse Veld staat nog steeds voor met 3-0.
0: AZVW tegen Van Oostendans. Daar schiet dit mooi naar de rust toe, neem ik aan, Renier.
2: Ja, nog 6 minuten officieel. Nog steeds leidt AZVW met 1-0. Maar het had niet veel verschild of het had al 1-1 of 2-1 of 1-2 kunnen staan. Want de kansen die reigen zich aan een. Het begon in de 30e minuut met een ziedend schot van Sam Wormmeester vanaf de rand van het Sassengebied. En Daan Swinselman was kansloos en die bal belandde op de paal. En daar begon het eigenlijk al mee. Daarna een kans voor AZVV, Milan Ronkus. Maar zijn voorzet die was net niet goed. Dan daarna Jens van Rooijen weer weg op links. En een voorzet op Joran Popovic. En die konden er net niet in. Schieten nu weer een voorzet van Jens van Rooijen. Die toch wel voor het meeste gevaar zorgt door aan de linkerkant. Omdat zijn directe tegenstander Tom Klooster gewoon minder snel is dan Jens van Rooijen. Ja, en dan is het een belangrijk wapen natuurlijk. Aan de andere kant was het diezelfde Tom Klooster die een hele grote kans kreeg na een corner. HZVV werkte de bal weg. Op rand van het strafschopgebied kreeg hij die bal en schoot hem hoog over. Kwam HZVV heel goed weg. Daarna een gele kaart voor Tim Sanders van Velocitas. En een kans voor HZVV. De voorzet van links, Milan Rollers, schoot in op de vuisten van Fijke Spoor, de doelman. En even later, Jaal Boer kreeg in tweede instantie de kans. Schoot over en zo heeft HZVV zo'n 5 goede kansen gekregen. Velocitas 6, maar de thuisploeg leidt nog wel met 1-0 door die vroege goal van Joran Popovic. Maar Velocitas kiest de aanval waar het mogelijk is. Het is gewoon een technisch goede ploeg, dat zie je. Veel beweging en veel kracht voorin. Maar ik blijf erbij dat HZVV veel te veel ruimte weggeeft. Vooral aan deze linkerkant, zoals nu ook. Komt hier rechtsback van Tom Klooster heeft veel te veel ruimte. Nu ook. U kan Sam Wormmeester de bal zomaar ongehinderd voorgeven. Tom Hulshoff werkt hem weg. En die komt, ja, waar, bij wie? Ja, bij Joran Popovic. Die wordt in de rug geduwd door Joris Mulder. En dat is een overtreding. En zo kan HZVV weer even rustig ademhalen. Weer nog 4 minuten officieel in de eerste helft. HZVV leidt nog steeds met 1-0 door die goal in de 5e minuut van Joran Popovic.
0: Gaan wij het voetballen even verlaten, dan gaan we naar het korfballen. Want vanmiddag om 3:30 is daar de wedstrijd begonnen tussen Trianta en Juventa. Wolter van der Haar is voor ons afgereisd naar het sportpark van Trianta. Wolter, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ja, ik ben er inderdaad. Ik ben er al even, maar goed, dat geeft niet. Want de wedstrijd is al een hele tijd aan de gang, hè. Dus een dik kwartier. Maar goed, het maakt niet uit. Ja, het is een wedstrijd vorige week heel verrassend. Ja, verrassend kan ik zeggen. Een kleine, bijna doelpunt. En dan denk ik, dan, vorig jaar was Juventa was een omgangsklasse, dus nog een klasse hoger. Ja, dan nu gaat het eigenlijk heel gelijk op. Het werd 1-0, 1-1, 1-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4. Ik kan de naam allemaal niet noemen, ik schiet in. 5-4, 6-4. En 6-5, dus Trianta, ja, dat is eigenlijk toch wel weer verrassend. Het staat met één puntje voor, dus met 6-5. Er liggen dus mogelijkheden. Maar ja, Juventus heeft alles nog gewonnen. Dus die kunnen nog kampioen en weer teruggaan naar de overgangsklasse. Dus die zullen er niet op zich laten zitten. Maar ja, je weet het niet. Het kan, het is goed weer, het waait wel een beetje. Maar het is niet te warm, dus het is een goed korfballen. Nu is Juventus waar weer in de aanval. Ja, dat gaat goed verdedigd door Jonas. Maar die wordt toch weer afgevangen door een van de dames. En dan achterin een goede schijnbeweging. En dan Steenbergen die liet hem wat makkelijk lopen. Maar goed, dat loopt goed af. Staat gewoon dicht op elkaar. En de ruimte zoeken is dan wel belangrijk. Een goede doorloper. Ja hoor. Ja, nu is het dus weer 6-6. En dat, ja, dat verandert de korfbal natuurlijk vlug. En tot nu toe nog niet bijzonder veel doelpunten. Maar wij hebben nog een tijd te spelen.

0: dat van Matt Kearney. We gaan eerst eens even kijken bij Renier als het een pauze is bij HZVV tegen Velocitas.
1: Ja, op dit moment is er gefloten door scheidsrechter Veenekamp voor de rust. Dat betekent dat HZVV de rust ingaat met een 1-0 voorsprong. Door die vroege treffer in de vijfde minuut. Voorzet Jens Verhooyen en Joran Popovic tikte die bal in een leeg doel binnen. Daarna hebben we kansen voor beide ploegen gehad. Zo'n 5 voor HZVV, zo'n 6 voor Velocitas. Dat vooral de spits Bats zoekt. Thomas Bats, ik zei het al, in die bekerfinale scoort die 2 keer. Dat is gewoon een gevaarlijke spits. Heel fysiek, sterk, topsterk. En dan zet je daar Koen Steg tegenover. Ja, die is een kop kleiner. Maar goed, tot nu toe gaat het allemaal nog goed. Maar ik moet het nog zien. Want ik ben bang dat die bal toch eens een keer goed valt voor die sterke spits. Maar goed, tot nu toe staat HZVV nog steeds goed daarachterin. Hoewel het wel wat wankel is. Velocitas heeft best goede mogelijkheden gehad. Vrije ballen die overgeschoten werden en voorzetten van de rechter of linkerkant. Vooral op rechts is Velocitas dreigend. En dan zou Twan Slor, de linksback van HZVV, zich toch aan moeten rekenen. Die wel iets te veel vrijheid geeft. 1 gele kaart is er geweest voor de Tim Sanders van Velocitas. En verder dus ongeveer evenveel kansen. Gelijk opgaand duel, wat absoluut nog lang en lang niet beslist is. Maar HZVV leidt wel met 1-0 door die goal van Joran Popovic bij rust.
0: Gaan we voor het nieuws nog snel even naar Jan bij Hollandsveld tegen Havelte.
2: Ja, we spelen 15 minuten in de tweede helft. En ik moet zeggen, weinig gebracht. Waarom ons wel voor schone willen aan de Hollandse veldkant. Maar verder kabbelt het redelijk aan, moet ik zeggen. En als we dit nog een half uur moeten aangluren, dan wordt het nog wel een lange middag. Ja, Hollandse veld hoeft niet natuurlijk. En de Havelte moet komen, maar die slaagt daar ook nog niet in. Dus we moeten maar afwachten wat de laatste half uur brengt. Stand ongewijzigd nog 3-0.
0: Gaan we nog even naar Wolter bij Trianta tegen Juventus. Dat kan wel. Wolter?
3: Ja, ik ben er.
0: Ja, je kunt net even voor het nieuws.
3: Oh, dat vind ik mooi. Dit is ook, maar het kan ook wel kort zijn. Er is niet veel veranderd. Het is 7-8 geworden. Ja, eigenlijk. Ja, nu misschien een doelpunt. Nee, die wordt net gemist door Trianta. Maar Trianta staat met 7-8 achter.
0: Kort, dat betekent dat wij ondertussen opgaan naar het wereldnieuws van 4 uur. We hebben nog een minuut of 4 en alleen een kort laadje.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het lichaam van een 10e vermoorde vrouw is gevonden in de gemeente Ekurhuleni in Zuid-Afrika. De politie onderzoekt of er een verband is tussen eerdere zaken en of er een seriemoordenaar actief is. De slachtoffers zijn vooral jonge vrouwen. 3 verdachten zijn al aangehouden, maar of ze betrokken zijn bij de reeks moorden is nog onzeker. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.

0: tussen Bodegraven en Knoopend Gouwen is namelijk een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht, dus zoals gezegd de kwartier oponthoud. En een auto met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht bestaat daar 12 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Wij zijn DNO. Drenthe en Overijssel, DNO Sport. DNO.
7: Ze staan toch, ja, verrassend. Dat kun je het niet noemen, maar goed. Het is wel de koploper die nog geen puntje verloren is. Dus we hebben nog een half uur te gaan. We moeten even wachten hoe het verder gaat.
8: Ben je alweer gevoetbald aan de tweede helft? HZVW tegen Velocidas. Hallo Renier. Nee, Renier is blijkbaar nog niet aanwezig. Dan horen we dat straks wel. We gaan even met de telefoon schakelen van Wolter naar Rudy. En dan komen we daar weer terug. Hier in de studio wordt de uitzending verzorgd door Henk Siders, die de techniek in de handen doet, samen met Dick Meijer. Die zit namens DNO Zuidwolde. Mijn naam is Henk Kroesen.
9: Dit is Sportlokaal.

0: Hazelen was dat, de beroemde zanger van Terschelling, Brother Sagittarius. We gaan naar Rudy Klomp bij Roveen tegen Dize West. Rudy.
1: Ja, we zijn inmiddels in minuut 75, nog een kwartier officieel te spelen hier in Roveen. En ja, de tweede helft is echt losgebrand. Het is inmiddels 2-2 met een 1-1 ruststand. Ja, er leek Roveen goed uit de startblokken te komen, gelijk gevaarlijk via een... schot van Renier Kriet richting de kruising, maar die werd door de keeper van Dize West uit de bovenhoek getikt. Daarna Roveen een aantal keer dreigend, maar in de tegenstoot was het toch Dize West die in een klutsituatie de bal meekreeg. En zo doen de 2-1 of de 1-2 wisselt te scoren. Roveen moest dus in de achtervolging op zoek naar de gelijkmaker. En die volgde uiteindelijk ook via wederom Dinant Hoks die de bal... goed binnen werkt en dan is het uiteindelijk na 65 minuten was het weer gelijk in deze wedstrijd. Vervolgens leek Roveen ook door te drukken. Het was Renier Kriet die de bal binnen schiet voor 3-2, maar uiteindelijk toch dat doelpunt afgekeurd door de scheidsrechter wegens schijnbaar buitenspel. En zodoende is de wedstrijd ook volledig in evenwicht. Dize West in het begin van de wedstrijd een afgekeurd doelpunt met Roveen. Nu in de tweede helft. En de twee doelpunten, 2-2, ja, maakt dat deze wedstrijd volledig in evenwicht. Het is een hele open wedstrijd. Beide ploegen krijgen kansen, mogelijkheden om nog meer te scoren. Maar ja, meer dan die twee doelpunten aan beide zijden is het tot nu toe nog niet geweest. Maar goed, het blijft hier dus spannend tot het einde van de wedstrijd. Nu is het Roveen hier in balbezit op de helft van Dize West. Maar wordt wel even iets teruggedrongen. Rond de middenlijn nu balbezit voor Roveen. En dan doorspeelt naar het middenveld. En dan is het hier Arvid Kompachter, de invaller. Die bijna medespeler Dinant Hoks weet te bereiken in een gevaarlijke positie. Maar dan is er een voetje van Dize West tussen die... de bal weer naar voren schiet, de aanval onderbreekt. En moet er even weer opnieuw gaan beginnen aan een nieuwe aanval. Nu de combinatie van achteruit met Thomas Bloemert komt net niet goed uit. Dan moet er even wederom opnieuw beginnen. Nu via de linkerzijde komt er even weer door. Dan is het Elrik Schra die doorkomt. En dan wordt net de bal weer richting zijlijn getrekt. Ingooi voor Roveen. Diezelfde Elrik Schra die... met verre ingooien steeds gevaarlijk kan worden. Nu ook weer voor hem ingooi. Kijk, het zijn halve corners nu ook weer de bal voor die goal geslingerd. Kan worden weggekopt en dan komt hij voor de voeten van een speler van Roveen. Maar dan wordt de bal toch over de achterlijn getikt. En dan is het een doeltrap voor Dize West. We hebben hier nog 12 minuten officieel op de klok staan. 2-2 de tussenstand en ja, het kan hier nog alle kanten op in deze wedstrijd. Het blijft hier spannend tot de laatste minuut. 2-2 de tussenstand hier in de Roveen tegen Dize West.
0: We gaan een tweede poging doen om te kijken of de Astra weer afgetrapt is bij HCTV tegen Velocitas. Renier.
2: 48 minuten gespeeld. Stand nog steeds 1-0 voor HCTV. Maar Velocitas moet natuurlijk op jacht naar de gelijkmaker en is daar ook mee bezig in die tweede helft. Heeft de bal al een keer in het strafschopgebied gehad van HZPV, maar die werd weggeschoten door Koen Steg. Nu probeert Velocitas aan de linkerkant, allemaal op eigen helft nog. Roald van Geffen geeft hem naar het midden, naar Kai Bootsma. Maar die verliest de bal aan Jaal Boer en dan kan HZPV misschien navel opzetten. Maar dan gaat Wout Dijkhuis helemaal naar de linkerkant, daar is ruimte inderdaad. Van Slor over de middenlijn, dan helemaal naar de rechterkant met Tom Hulshoff. Neemt het al aan, randkastgebied nu. Maar het wel bij die vier man van Velocitas bij zich. Heeft dan een voorzet van Milan Ronkes. En dat is natuurlijk geen enkel probleem voor Fijke Spoor, de keeper van Velocitas. Ook zo'n hele grote vent. Ik denk wel dat hij de 2 meter aantikt. Maar dat is natuurlijk geen probleem. Gooit hem naar Joris Mulder van Velocitas. Die levert zomaar in bij Jaal Boer. Jaal Boer geeft hem aan Joran Popovic. Wordt gehaakt, maar het scheidsrechter van de ene kant vindt het niks. Dan Milan Ronkes. Allemaal dicht op elkaar met 3-4 man bij elkaar. Denk ik, zoek de ruimte op. naar de andere kant van het veld. Maar nee, dan is het balverlies en dan heeft Feike Spoor de bal weer naar de rechterkant. Kan Velocitas weer een aanval opzetten door het midden via Kai Bootsma, een van de betere voetballers dan aan de rechterkant. Tom Klooster, heel veel ruimte, veel te veel ruimte. En kan helemaal opstomen tot het Sassengebied. En dan kan hij de voorzet geven, die legt hij terug en daar zit Tom Huls al goed tussen. Want anders dan had zomaar Lars Veldhuizen die bal in kunnen schieten. En zo is het wel eens vaker gebeurd dat Velocitas eigenlijk wel een goede aanval op de mat legt. En dan net op het moment supreme kon Huis de V dan nog net een voet tussen zetten. Nu ook weer een, een bal in het Sassengebied van Lars Veldhuizen. Maar zomaar in de handen van Daan Twintselman. Al vind ik Velocitas eigenlijk wel wat nog beter aan de bal. Eigenlijk de hele wedstrijd al. Nu gaat Joran Popovic op een verre bal aan. En de bal gaat over de achterlijn. En zo hebben we 50 minuten gespeeld. Nog steeds dus die 1-0 voorsprong voor HZTV.
0: Ik heb nog twee ruststanden van de regionale clubs die om 3:00 zijn begonnen. In 3F, Harderberg 85 tegen de Weide, daar staat het 2-0. En in 3A, MSC tegen Rietzwart, staat het ook 2-0. We gaan terug naar Holsveld tegen Haventen. Jan?
3: Ja, het is 4-0 geworden in de 28e minuut van de tweede helft door een benutte penalty van Van Eck. En net komt Van Eck vrij voor de keeper. Maar ja, dat heb ik vaker gezien. Als je die mogelijkheden schiet hij recht op de keeper. En dat was nu ook weer zo. 100% kans, maar niet benut. De penalty ging er keurig in. Niks op af te merken, maar Van Eck knalt nou echt weer recht op de keeper. Terwijl het vlak om de bijlangs te veel groter was. Even kijken wat de scheidsrechter gaat doen. Scheidsrechter bal, denk ik, want hij is bij de keeper van Hollandse Veld. Lag een speler op de grond aan de kant van Haventen. Daar maakt er een scheidsrechter balletje van. En dan gaan we weer vrolijk verder. En kijken, nog 9 minuten volgens de klok. En de stand is nu 4-0.
0: Gaan wij van het voetballen weer terug naar het korfballen. Trianta tegen Juventa. Wolter?
4: Ja, dat blijft spannend. Ik wil rustig zeggen. Het werd weer 10-11 door Luca Concordia. En net werd er weer een mooi doelpunt gescoord door Trianta, door Merel Bruin. Dus het is nu weer gelijk. Een 11-11. Dus nu moet we proberen weer te lang staren. Maar goed, Trianta is nu in de aanval. Wordt goed gezegd. Oeh, een slordige paas. Dan wil hij toch iets te vlug. En dan stapt de andere weg en dan wordt het iets moeilijker van. Maar goed, we kunnen nog weer verder. We hebben nog een tijd te gaan. Nu, je vindt een aanval. Er wordt ook een sladder gepaard, dus je krijgt een cadeautje terug. En dat is dat belangrijke. Nou dan. Dat is. Geeft hij nog een strafbal of niet? Nee. Dit is duidelijk een strafbal. Slaat op de man, hè? Ja. Mooi, gisteren zijn we al daar.
5: Hij.
4: Ja, graag. Maar goed.
5: Ik weet het nog niet. Ik weet het niet. Maar eigenlijk.

0: Till the Sunning was dat. En een nummer van de Bee Gees, In the Morning. Hadden ze veld tegen Havel en Jan.
1: Ja, 5 minuten voor het einde. Stand 5-0 geworden door een goal van Warmels op aangeven van Jorn Smit. Dat noemen ze geloof ik een assist. Keurig breed gelegd. Warmels kon alleen op de keeper af en schoorde wel in tegenstelling tot Van Eck een paar minuten eerder. En schoof hem heel rustig langs de keeper. Oh, er valt weer een dood neer daarbij bij Havelten. Niet normaal. Die schreeuwen alles bij elkaar op het moment dat ze iets geraakt worden. Scheidsrechter onderbreekt weer. En dan krijgen we weer misschien een blessurebehandeling, weet ik niet. Nog te spelen hier. 3 minuutjes. Stand nu 5-0.
0: AZVV tegen Velocitas. Nog steeds 1-0, Renier. Renier? Hallo? Renier is blijkbaar niet aanwezig op het moment. Gaan we eerst een plaatje doen? Of gaan we naar Wolter? We gaan naar Wolter. Wolter, Trianta tegen Juventa. Ga je het korfvallen?
2: Ja, het is alweer veranderd natuurlijk, want het was 11-11, het is 12-11, het is dan allemaal 12-12, door middel het meddeling. Dus ik zie nog, volgens mij, ik weet niet of die stand al klopt op het scorebord, maar goed, volgens mij is het 12-12, maar goed.
3: Volgens mij ook.
2: Ja, dus
3: 12-12.
2: Ja, goed, kijk, ja. Hij weet het ook, dus ik had dat goed gezien, hè. Dus het is toch, het is een spannende wedstrijd, en er is maar één keer een momentje geweest dat er 2 doelpunten verschillen staan. Maar het is allemaal maar 1 voor, 1 achter, weer gelijk. Nou ja, Trianta doet het in de koploper goed. Nu wel een mooi stotje, maar keurig afgevangen door Trianta. En dan kunnen ze weer een aanval opbouwen. Het gaat door het centrum. En proberen weer wat ruimte te maken. Misschien is dat wel het belangrijkste. Dat het niet allemaal te dicht op elkaar zit. Die glijdt weg. Dat is jammer. Daar kun je ook niks aan doen. Dat is gewoon, Ryan Vos, dat hij die wil vangen en dan glijdt hij weg. Nu, dat is toch weer een aanval van Hardenberg, laten we het zo even zeggen. Gaat wel traag. Gaat niet zo snel. Maar Juventa die heeft al een paar goede spelers bij zitten. Vooral een van de heren, die vind ik wel heel goed in die snel. En dat is toch die Luca Conradi. Maar goed, Trianta kan deze aanval dan meenemen. Die gaat helemaal naar achteren, maar dan is hij niet zuiver geplaatst. Maar gelukkig wordt hij door Trianta toch nog wat binnengehaald. En dan gaat hij in de bin. Dat is nu Maartenstam. Gaat wel hoog, maar niet... nu dan met een mooi schotje. Ja, hij valt erin. Een keurig doelpunt. En dan staat Trianta weer voor. En dat is allemaal alleen voor het publiek ook. Dus dan is het nu 13-12. En we hebben nog te gaan. Ik denk, nog wel een 17 minuten zoiets. Dus. Maar er is ook nu een pauze of een coachingsmoment. Dus. Oké, dat was het eerst.

0: Why Not Me was dat van de Judds. We gaan naar HZVV tegen Velocitas. Renier.
1: 63 minuten inmiddels gespeeld tussen HZVV en Velocitas in het eerste kwartier van de tweede helft. Gaat de strijd eigenlijk gelijk op. Beide ploegen hebben geen kans gehad. Dit is voornamelijk middenveldspel. Nu dan misschien Joran Popov is die van heel ver probeert. Maar de bal wordt gesmoord en kan Vijkerspoor de bal oppakken. Een doelman van Velocitas. Maar het is een beetje tam allemaal aan beide kanten. Dus zoals ik al zei, eigenlijk in het eerste kwartier van die tweede bedrijf eigenlijk geen echte kansen gezien. Met Velocitas misschien dan iets meer in balbezit. Het moet natuurlijk ook wel. Maar vanaf de rechterkant hebben ze nog wel enige dreiging. Via Tom Klooster onder andere. Omdat daar toch wel de ruimte ligt bij AZVV. En nu gaat Wout Dijkhuis. Die wordt wel heel makkelijk voorbij gespeeld. En dan komt weer de gele kaart. Eerst wordt Tom Hulshof. En Leon Mulder heeft ze net ook al een gele kaart gekregen. Dat is de tweede voor AZVV. Maar weer gaat Velocitas toch gewoon wel een goed elftal heeft hoor. Het laat de bal heel goed rondgaan. Alleen, zoals ik zei, na rust is het nog niet echt gevaarlijk geweest. De tempo is ook heel laag, zoals nu ook. Bal nog allemaal op eigen helft. En alle tijd neemt Elfhammer Roelofs ervoor. En AZVV staat op eigen helft en wacht rustig af. En de bal gaat nu naar Sam Wormeester, net over de middenlijn. Dan weer terug naar Joris Mulder. Joris Mulder nu op eigen helft nog steeds. En HSDV vindt het allemaal prima natuurlijk. Elf van Roelofs. Dan weer naar de rechtsback Tom Klooster. Heel vaak in de diepte gelopen aan de rechterkant. Maar nu laat HSDV het allemaal gebeuren. Al is nu halverwege de helft van HSDV. Sam Wormeester kan voorzetten op het hoofd van Jan Hup. Want Jan Hup is in de ploeg gekomen van Milan Ronkers. En Hup staat nu in de centrale duo. Samen met Wout Dijkhuis en Koen Steg is... Nee, dat zeg ik niet goed. Het is... even kijken. Dan is Koen Steg is één leading naar voren geschoven. Dus Wout Dijkhuis en Jan Hup vormen nu het centrale duo. Nu weer Velocitas in balbezit. Dat is ook wel de hele tweede helft eigenlijk. Wel iets meer aan de bal. Maar HZTV vindt dat allemaal prima. Wacht af. Nu op eigen helft. En Velocitas heeft nog geen gaatje kunnen vinden in de hechte defensie tot nu toe. 66 minuten op de klok. En HZTV leidt nog steeds met 1-0.
0: Gaan wij, ik denk voor de laatste keer, naar Hallandseveld tegen Haventen. Jan.
2: Ja, dat heb je goed gezegd voor de laatste keer. Want we zijn al een minuut of acht klaar met deze partij hier. Dan heeft de scheidsrechter afgefloten. Dus het is inderdaad de laatste keer dat we nog even terugkomen naar deze wedstrijd. Eindstand niet gewijzigd. Of laten we zo zeggen, de eindstand is 5-0. En niet meer gewijzigd tussentijds.
0: Fijn was vanmiddag en een goede terugreis. En tot de volgende keer, zou ik zeggen.
2: Ja, tot de volgende keer.
0: Ja, hou het erop. Oké. Okay.
2: Jojo, hoi.
0: Ja, we gaan denk ik ook voor de laatste keer naar Roveen. Roveen tegen Dize West, ook afgelopen, Rudy?
3: Het is zojuist afgelopen. Roveen kwam terug naar die 2-1 achterstand in de tweede helft tot 2-2. Wou ook doorpakken, maar het was een open wedstrijd wat ik eerder aangaf. Beide ploegen kregen kansen. Roveen die leek te scoren via Reinier Krediet, maar dat doelpunt werd afgekeurd. En Roveen kreeg nog een paar aardige mogelijkheden, maar richting het einde van de wedstrijd, ja, de wedstrijd lag open. En in de slotminuut was het dan toch Dize West met een voorzet vanaf de rechterkant. Die gemist werd door de verdediging van Roveen. En bij de tweede paal kon worden binnengekopt. Gelijk aan de 1-1 in de eerste helft van Dize West. En zo is het toch wel teleurstellend dat het hier eindigt in 2-3. De wedstrijd beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Het was een gelijkopgaande wedstrijd, een open wedstrijd. Ik denk voor het neutrale publiek was het ook wel een mooie wedstrijd om te zien. Maar goed, dit keer geen punten tegen Dize West. Dat is jammer dat het in de slotfase dan toch nog misgaat. En zo gaat Dize West met de 3 punten naar huis. En blijft Roveen zonder punten deze middag tegen Dize West. Op naar de volgende wedstrijd volgende week. Uit naar Wietek, wederom in Zwolle.
0: Oké, Rudy, ook jij bedankt voor je bijdrage vanmiddag aan deze uitzending van Sportlokaal. Een goede terugreis in ieder geval. En we spreken weer ongetwijfeld snel een keer weer.

0: voorzet van links. Maar ja, dan moet AZTV nog gaan oppassen ook dat het hier niet gaat verliezen. Want Kloosdas is de betere ploeg. Het combineert gewoon heel nauwkeurig. Terwijl AZTV de bal heel moeilijk in de ploeg kan houden. En dan is deze 1-1 volkomen terecht, hoor. Ik kan niet anders zeggen. Ook gezien het aantal kansen. Want Kloosdas heeft er meer gehad dan AZTV. Niet zo heel veel meer, maar wel meer. En is in deze tweede helft constant in balbezit. Combineert gewoon heel goed nu ook weer. En AZTV loopt er steeds achteraan. Geeft er veel ruimte nu ook weer. Worremeester heeft vijf meter ruimte. Komt die voorzet op het hoofd van Jan Hup. En dan is het maar hopen dat hij wel goed valt. Nou, toevallig wel dan met Leon Mulder. Ja, wat is dit nou voor bal? Levert zomaar in bij Joris Mulder. AZTV voetbalt niet meer. Het is Velocitas dat de lakens uitdeelt. En dat als dit zo doorgaat ook de 1-2 gaat maken. Dan kun je gewoon haast schip op binnen, zou ik zeggen. Bouw Dijkhuis, dan probeert de enige spits voorin, Joran Popovic, nog aan het werk te zetten. Maar ja, die heeft dan Joris Mulder in zijn rug en verliest het de duel. Dan gaat de bal over de zijlijn. En dan is er gefloten voor een overtreding door Veenekamp. Heeft HZTV het moeilijk op dit moment en dan worden het nog zware 15 minuten bij die 1-1 tussenstand door die verdiende gelijkmaker door Tim Sanders.
1: Gaan wij terug naar het carnavallen met Trianta tegen Juventa. Rotter.
2: Ja, dat is wel weer wat veranderd. En deze keer kunnen we duidelijk zeggen in het voordeel van Trianta. Want ja, het was, ik moet zeggen, even de uitblinkers van Juventa. En ik, Ricardo, die miste een strafworp. En dat gebeurde niet veel, want die jongen die is alleen voor de uitblinkers. En Trianta, net als ze ervan schrokken, ik weet het niet. Maar Trianta die scoorde door MLF 15-12. 16-13 en ze net Neutel die maakte er een heel mooi doelpunt van 17-13. En officieel, dus ja, dat is 4 punten voorsprong, maar bij Corbel vecht er niet alles. Maar als ik nu zo kijk, is het nog ongeveer een minuut of 3. En er komt natuurlijk wel wat tijd bij, maar dan gewoon afwachten. Maar het staat er goed voor en dan hier winnen van de koploper. Ja, je bent in ieder geval veilig voor degradatie, maar er zit misschien nog meer in. Je weet het nooit. Oh,

0: It Feels Like Home, Sans Mieux, was dat hun nieuwe single. HZVW tegen Velocitas, kan HZVW stand houden, Renier?
1: Nou, het is nu eventjes in de aanval en het was eigenlijk dicht bij de 2-1, want het was een vrije bal van Quinten Alicotta eigenlijk bij de doellijn. En hij slingerde hem ook in het strafschopgebied en die bal die ging bovenop de lat. En daar kwam Velocitas eigenlijk best wel goed weg. Maar nu is Velocitas weer gevaarlijk. Aan de rechterkant is het weer, die Tom Klooster. Hoeveel vrijheid hij daar wel niet gehad heeft. Dan denk ik van, ja, wat is nou het tactische plan daar? Is er dan niemand die die Klooster dan op moet vangen? Of is het Jens Verrooyen die dat moet doen als linksbuiten? Dat is mij een raadsel. Dit is een de invaller. Die gaat daar Leon Mulder voorbij, geeft die bal voor. Wordt weggewerkt, randstadsgebied opgevangen. Ingeschopt Venhuizen, maar daar zit Jan Mulder. Ja, Jan Hup goed tussen. En kan de HZTV uitkomen met Tom Huls af. Hele verre bal richting Jens van Rooyen. Randstadsgebied nu. En wat hij schiet, wel heel goed. En ook een goede redding van de doelman van Velocitas. En dat is Fijke Spoor. Dus dat was toch alweer even een opleving van HZTV. En dat is een tijd geleden, want eigenlijk heeft de thuisploeg nog niet echt een 100% kans gehad naar rust. Nu dan komt het Anacotta. Quinten Anacotta met een man voor zich, legt hem terug naar Tom Huls of iedereen in het Sassengebied nu. Nou, ik zou zeggen, gooi hem erin dan. En dan hopen dat hij goed valt. Maar het gaat naar de linkerkant, Jens van Rooyen. Is geen buitenspel, kan hij voorzetten? Dat kan hij niet. En dan is het Klooster die met een lange bal Tim Sanders aan het werk probeert te zetten. Maar daar zit Van Sloot tussen. Kan HZTV weer overnemen. Nou, tempo, kom op. Dit is te langzaam. Anacotta aan de rechterkant. Joran Poppenvies neemt die bal aan. Nu gaat hij één man voorbij. Tenminste, hij dacht dat hij de tweede ook voorbij kon. Maar dat is een misrekening. En zo kan Velocitas gaan aanvallen. Maar HZTV neemt over aan de rechterkant. Joran Poppenvies, maar dit verliest. Opnieuw zijn bal wel heel makkelijk aan Jesse Bosgraaf. En dan is het Velocitas dat nu alleen maar kiest voor de lange bal. En die komt nog aan ook bij spits Thomas Bats. En die wordt nu weggestuurd aan de linkerkant. Die is sneller dan Dijkhuis. Nou, dit kan gevaarlijk worden. Legt hem tegen Dijkhuis aan. En gaat over de achterlijn. En zo krijgt Velocitas een corner. 81 minuten gespeeld. Nog steeds 1-1.
0: Gaan wij terug naar de carnaval. Trianta tegen Juventa.
2: Ja, goed. Het was net het alleen nog. Even kijken. 6 punten verschil. Even kijken, ja. Ja, nee, 5 punten. De 18-13. En de scheidsrechter heeft afgevloten. Dus een zeer geweldige overwinning. Maar Juventa had nog geen punt verloren. En hij dan wint. Maar je ziet het toch wel. En ik denk, ik moet zeggen, ook de speel. Want ik zag in de tweede helft ook de Neutel invallen. En die blonk wel gigantisch uit. Ook het spelverdeel in Mona scoren. En dat is, je hebt meerdere spelers. Dus ik denk dat er toch een hand is van ja, de heer Lucas. Van, ja, hij komt van DOS 46 in de topclub van Nederland. Dus hij heeft toch wel heeft er grip op. En dat is gewoon belangrijk. En dan kun je misschien de selecties niet eens zoveel veranderen. Maar hij wint wel. En dan komen ze toch op 4 punten. Dus dat is alleen maar weer goed voor Trianta.

0: Habibi, dat was de nieuwe zanger van Numidia. Voordat we terug gaan naar Renier, even een tussenstand bij in de derde divisie. Sparta-Nijkerk tegen Staphorst. De wedstrijd is om 3 uur is die begonnen. Het staat 3-1 voor Sparta-Nijkerk. En een eindstand in 4A. Steenwijk tegen Vitesse 63. 2-3 voor Vitesse. Waarbij 2 keer rood voor Steenwijk. Dat terzijde, even kijken. Ja, we hebben nog tijd genoeg voor om terug te gaan naar Renier bij HZVV Velocitas. Renier.
1: En daar is Velocitas op een 1-2 voorsprong gekomen. Het is weer die Tim Sanders die veel te veel vrijheid krijgt. Die komt vrij voor Swinselman. Hij schiet de bal in de rechterhoek. En zo leidt Velocitas dus hier met 1-2. En ik moet zeggen, ja, als er één nog verdient te winnen in die tweede helft, is het gewoon Velocitas. Dat speelt wat beter. Dus we weten elkaar wat beter te vinden. Is ook wat dreigender. HZVV heeft in de tweede helft eigenlijk niet echt nog een kans gehad. Gewoon wat afstandsschoten, maar verder niet. En Velocitas heeft gewoon meer de bal. En ik vind een gelijkspel is misschien nog beter de verhouding weergevend. Maar goed, als er toch één moet winnen, dan moet dat gezien het spel. Heeft Velocitas daar toch wel iets meer eens recht op. Er wordt nu weer volop gewisseld. Bij Klooster, rechtsback van Velocitas, die gaat eruit. En bij HZVV komt Taron. Moet ik even goed kijken, want dat is lang geleden. Taron de Ruigerok, heel lang geblesseerd geweest. Die komt waarschijnlijk in de ploeg, want die staat klaar. En Mika Veld ook. En wie gaan er dan uit? Dat is nu nog niet bekend. Maar de bal is nu in handen bij Vijkenspoor. Dus toch een 2-1 achterstand. Dus dat zal dan de eerste nederlaag voor HZVV gaan worden in dit seizoen. En Velocitas ontpopt zich zeker als een titelkandidaat. En dat is denk ik wel duidelijk. Samen met een Bikriek eventueel. En Achilles 1894 wat mij betreft. Maar HZVV probeert het nog wel met Leon Mulder. Leon Mulder, maar wordt helemaal teruggedrukt. Oh, levert zomaar in bij Thomas Bats. Ja, dat moet je doen. Nou, dan krijg je de derde om de oren. Nee, die paas is niet goed van Bats. Dus zomaar in de voeten bij Wout Dijkhuis. En die schiet hem over de achterlijn. En zo dreigt HZVV weer te gaan verliezen thuis van Velocitas. In mei 2025 in die bekerfinale ook met 0-3. En nu staat het dan bij 1-2. Wie gaan we dan uit bij HZVV? Het is Koen Steg. Daar gaat eruit. En ja, Boer. En dan komen dus daaronder Grok en Mika Veld voor in de plaats. Maar ik begrijp niet helemaal wie er rechts buiten staat bij HZVV. Volgens mij niemand meer. Dan heb je maar 2 spitsen. En dan gaat Ruigerok in de voorhoede spelen, als ik het zo zie. En dan gaat Jens van Rooyen een stapje terug doen. Dat vond ik een beetje vreemd, dat er aan de rechterkant eigenlijk niemand meer was. Leon Mulder die, kwam daar wel eens, maar ja, dat is natuurlijk niet echt een spits. Maar Velocitas neemt alle tijd, heeft nog 2 minuten officieel. Nu dan misschien die corner komt voor, in de doel bij de tweede paal, weggekopt. Door Twan Slor en kan HZVV via Ruigerok. Ruigerok, want hij heeft gelijk 4 man om zich heen. Legt hem helemaal terug naar Slor. Lange bal richting Joran Popovic. Maar nee, toch blijft HZVV in balbezit. Aan de rechterkant is nu Jens van Rooyen. Die moet nu een keer langs een directe tegenstander gaan. Nu heeft hij een andere, want hij loopt nu aan de rechterkant. Hier is hij voorbij. Nu komt hij in het strafschopgebied. Maar legt hem breed naar Joran Popovic. Ja, hij heeft gelijk weer 4-5 man om zich heen. Dan naar Ruigerok. Ruigerok plant hem in het strafschopgebied. Wordt doorgekopt. Opgevangen misschien. Nee, weggewerkt. Fijnhuizen. En kan Velocitas misschien aan de rechterkant weg. Inmiddels 89 minuten gespeeld. Zitten bijna in blessuretijd. 1-2.
0: Ik noemde net de tussenstand bij Sparta-Nijkerk tegen Staphorst. Een 3-1 tussenstand, maar ondertussen is die wedstrijd ook afgelopen. En Staphorst wist nog iets terug te doen tot 3-2, maar daar bleef het bij. Dus Sparta-Nijkerk tegen Staphorst eindigde in 3-2. Wij gaan... Garvallen, is het afgelopen? Ja, we zitten in een discussie, maar volgens mij... Wolter, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog, maar het is afgelopen. Ja, al eerst hoor. Dus, ik sta al bij de fiets.
0: Oh, je staat al bij de fiets. Nou, ja. Doe ik allemaal. Fiets gezond naar huis toe. En we spreken ongetwijfeld gauw weer.
2: Oké.
0: Ja, goed zo.
2: Hoi.
0: Oké. Okay. Joe. Nou, ik denk dat we naar hem een plaatje draaien van 5 uur. Ja. De nieuwe single van Bente is het. Parachute.

Bente was dat en haar nieuwe single Parachute. Het is bijna 5 uur en dat betekent dat onze uitzending er in ieder geval voor de DNO Zuidwolde erop zit. In Hoogeveen gaan we nog een half uurtje door. En dan zijn we na 5 uur bij u terug. Tenminste wat Hoogeveen betreft. Met het laatste half uur van deze uitzending van Sportlokaal. Graag tot straks.

0: wilt tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij een explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. De brandweer vond na het lichaam van een jonge vrouw ook nog de lichamen van Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar onder het puin. Het gebouw stortte gisterochtend in, 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar mogelijk ging het om een gasexplosie. De UEFA heeft Feyenoord een boete van bijna 75.000 euro opgelegd voor wangedrag van supporters tijdens de Champions League wedstrijd tegen FC Barcelona. De club moet onder meer betalen voor het gooien van voorwerpen, racistisch en discriminerend gedrag, vernielingen en kwetsende spreekkoren. Daarnaast kreeg Feyenoord een voorwaardelijke straf. Bij een nieuwe overtreding mag de club 25% minder supporters meenemen naar een uitwedstrijd. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.

A40 naar Amsterdam tussen Schiphol en Knoop de Nieuwmeer ook nog eens 10 minuten oponthoud. De A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht 7 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam, daar staat nog een auto met pech voor afrit Dordrecht. De rechterrijstrook is dicht voor

0: TOVessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige. Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

zijn de headlines uit het nieuws. Bij de explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. Eerder werd al een jonge vrouw gevonden onder het puin. De UEFA heeft Feyenoord een boete van bijna 75.000 euro opgelegd voor wangedrag van supporters tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft in reactie op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten, gezegd dat het hof zich juist niet met de VS moet bemoeien. En het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. Ook 2 vluchten van KLM zijn geschrapt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van het gesprek is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt NK. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 tenslotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
6: Ah!
5: Oeh, gaat het?
6: Dan moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder.

zijn de headlines uit het nieuws. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. In het Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Rob Jette op het internationaal strafhof te beschermen. Voor het eerst in januari 2022, vlak voor de Russische invasie, spraken de Duitse en Russische ministers van buitenlandse zaken elkaar. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarden tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven Strijp S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stillicht. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van het gesprek is onbekend. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarden tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte, Utrecht richting Zwolle. Voor Knoopend Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Let's do it!
9: Hey,

zijn de headlines uit het nieuws. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,73 per liter. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. In het Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Rob Jette op het internationaal strafhof te beschermen. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 106.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanning in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stillicht. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. En tot zover het nieuws. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaak wordt aan de weg gewerkt. Verkeer

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, in de 20 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stillicht. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En tot zover het nieuws. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht.